0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessakus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar hun zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen een paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones, dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: Blind Melon op de Twentse Radio. En No Rain.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Het is weer zaterdag en dat betekent dat we weer terug gaan kijken op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. Voor deze 3 oktober weer, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: Eerst even wat historische feiten voor deze heugelijke dag. Wel. 3 oktober 1942 werd de eerste succesvolle lancering van de V2-raket uitgevoerd door Nazi-Duitsland. Deze raket, ontwikkeld onder leiding van Werner von Braun, was het eerste lange afstandswapen dat de ruimte bereikte en vervolgens weer naar de aarde terugkeerde. De V2 was bedoeld als vergeldingswapen tegen de geallieerden en werd later ingezet om steden als Londen en Antwerpen te bombarderen. Nou ja, dat is geen heugelijke dag, kan ik je beloven. Vandaag in 1942, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1990 de officiële hereniging plaatsvond tussen Oost- en West-Duitsland. Waarmee een einde kwam aan de deling die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was, had bestaan. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 was de druk toegenomen om de twee Duitslanden weer bij elkaar te voegen. Nou, de hereniging werd een symbool van de overwinning van democratie en vrijheid in Europa en markeerde ook het einde van de Koude Oorlog. Dat was wel een heugelijke dag. 3 oktober 1990.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1995 de Amerikaanse rechtbankjury O.J. Simpson vrijspreekt van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson en haar vriend Ronald Goldman. Een van de meest spraakmakende processen in de Amerikaanse geschiedenis, hè? Allemaal in 1995, mensen. Ja, zomaar het historische feiten waar je wellicht je voordeel mee kan doen vandaag. Het is druk vandaag wat betreft de zaken waar we aan moeten denken en wat we mogen vieren. Het is vandaag bijvoorbeeld de dag van de Nationale Kringloop, hè? Ja, het is Nationale Kringloopdag, zo moet ik het zeggen. Het is ook Wereldstoma-dag, of Wereld-MSA-dag. En mocht je van breien houden, ja, de tijd komt weer een beetje aan, hè. De dag van de wol, ja. En dan moet je van houden, zeg ik op mijn buurt. Het is ook de dag van de bruine kroeg. Daar houden we met z'n allen natuurlijk wel eens van, zeg ik op mijn buurt. Alhoewel, er zijn ook mensen die er niet van houden. En het is vandaag, mensen, ja, Wereldhoelahoepdag. Ah, ik weet niet of je een ding nog op zolder hebt liggen. Haal hem weer tevoorschijn en swingen met die heupen in de hoelahoep.

0: muziek van een dame die oorspronkelijk de sporen verdiende in de choreografie. Ze danste, daarna ging ze zingen en dat deed ze niet onverdienstelijk. Paula Abdul was dat op jouw keuze in Twente en Straight Up. En Bruno Mars hadden we daarvoor. Lekker blaad bleef het toch. On My Soul. Dit is de Twents Ochtendshow. We gaan wederom terugkijken op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het is een weekend waar veel te beleven is. Ook het weekend van de wetenschap in onze regio. Ook met zaken in Natura Doset, Sterrenwacht, Hellendoorn. En in Enschede is er nog wat te doen bij het Saxion. Kai Haverman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, morgen en overmorgen gaat het gebeuren. Het weekend van de wetenschap. Wat gaan we daarvan merken?
3: Nou, weekend van de wetenschap gaan we zeker wat van merken in Enschede. Wij hebben morgen op Saxion de Technology Day. En daar gaan we echt een groot evenement organiseren voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Maar ook voor volwassenen heel leuk. Waar ze echt de kans krijgen om met de nieuwste technologieën in aanraking te komen. Maar ook datzelfde ervaren. Dus heel leuk.
2: Oké, wat is het doel van het weekend van de wetenschap?
3: Het doel van het weekend van de wetenschap is om mensen te enthousiasmeren en nieuwsgierig te maken naar wetenschap en technologie. En ook om te laten zien dat wetenschap en technologie eigenlijk ook in het dagelijks leven overal voortkomt. En dat past ook goed bij Living Technology, waar wij bij Saxion veel mee bezig zijn.
2: Ja, moeilijk woord, hè?
3: Moeilijk woord, ja.
2: En dat zien we wat er uiteindelijk achter zit. Hoe gaat zo'n dag in elkaar zitten? Hoe is dat precies ingekleed?
3: Ja, wij beginnen om 11 uur. Mensen kunnen gewoon binnenkomen. Dan worden ze ontvangen. En dan kunnen ze van alles beleven. En dat gaat van spelen met magnetisch zand tot het maken van een knutsel in het metaallab. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een flipperkast gemaakt. En dan kunnen alle mensen hun eigen flipperkastje maken met ledlampjes, veertjes, noem maar ook. Maar ook bijvoorbeeld chemieproefjes, bijvoorbeeld forensisch onderzoeken. Dus dat je met een kwastje je vingerafdrukken kunt ontdekken. Dus er is echt van alles te doen.
2: Oké, en je kunt gewoon binnenlopen, is dat het idee?
3: Je kunt gewoon binnenlopen, het is van 11 tot 4 uur. Er is ook wel voor de innerlijke mens gezorgd. Er zijn tosti's, koffie, thee, ranja. Dus dat, daar kan je gewoon gebruik van maken.
2: Hartstikke goed. Ja, tegenwoordig hebben alle scholen en Saxions en RSW's complete restaurants. Wat voor de studenten ook, begreep ik. Uit de familie.
3: Ja, klopt. Alleen deze keer maken we de tosti's voor een gedeelte zelf. Dus
2: oké. Okay.
3: Dus dat is wel leuk. Ja.
2: Goed zo, speciale kaas en zo.
3: Speciale kaas, ja.
2: Ja. Hey, natuurlijk zijn er op meer plekken in de regio wat dingen te beleven. Kun je nou ook een routekaart maken dat we meerdere adressen aan doen?
3: Ja, dat kan zeker. Dus bijvoorbeeld de Museumfabriek doet ook mee met het weekend van de wetenschap. Eigenlijk de meeste techniekmusea, zoals jij net ook al aangaf, bijvoorbeeld Natura Doset ook. Dus je kunt meerdere adressen aandoen. En er zijn ook weekend van de wetenschap werkt met hotspots. Dat zijn plekken waar het concentreert. Dus dan kan je bijvoorbeeld beginnen bij ons. Dan heb je een overzicht van alle wetenschap en techniek die er is. En dan kun je op basis daarvan kijken welke zaken vind ik leuk en interessant.

0: Rhino van Nelly. Ach, fijne platen maakte die man in de jaren 80. Dit was er ook zo'n eentje. Wild Horses hoorde je in Twente Wordt Wakker. Waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Hou je huis cool, knippers, zonwering, heeft een heleboel.
11: Ja,
10: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In een supermarkt aan de Oude Molenweg in Hengelo is gistermiddag een vrouw aangehouden nadat ze met een mes zou hebben gezwaaid. Aanvankelijk kwam bij de politie een melding van een mogelijke overval binnen. Volgens de politie ging het om een vrouw met onbegrepen gedrag. Ze is na haar aanhouding overgebracht naar Borne voor verder onderzoek. De politie onderzoekt nog wat er precies in de supermarkt is gebeurd. En gistermiddag is een man gewond geraakt nadat hij onder een auto terechtkwam aan de Luttestraat in Lossen. Buurtbewoners schoten direct te hulp en probeerden de auto met balken op te tillen. De brandweer stabiliseerde het voertuig, waarna het slachtoffer onder de auto vandaan kon worden gehaald. Vanwege de ernst van het ongeval werd ook een Duits traumateam ingevlogen. Volgens buurtbewoners was de man bezig met onkruid verwijderen toen een automobilist de straat inreed en hem mogelijk over het hoofd zag. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een kijkje genomen bij de Military in Boekelo. De partij is al jaren kritisch op het evenement vanwege het paardenwelzijn. Fractievoorzitter Kevin Collins zegt dat er vooral verschillend wordt gedacht over het gebruik van paarden voor sport en vermaak. Toch verliep de rondleiding en het gesprek met de organisatie volgens beide partijen goed. Of ze het ooit helemaal eens worden, dat moet de toekomst uitwijzen. En dan nog het weer voor deze Military-dag. Het is een vrij rustige dag. Er staat weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Teddy Swims op de Twentse Radio en Lose Control. Daarvoor draaiden we een legendarisch duo uit de jaren 80. Eenmalig volgens mij. David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the Streets. De Twentse Ochtendshow met

0: Twentse ochtendshow met muziek van Naked en May Muller. Dit was Better Days in Twente wordt wakker. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, we gaan wat leuks doen. Tenminste, dat doet het IVN Regio Oost. Want er wordt een wijk opgekalefaterd. Ik zeg dat een beetje raar. Lian Koopman, goedemorgen. Maar wat gaat er precies gebeuren?
3: Ja, we gaan een groene straat makeover doen in Wierde, in Wierde-West. Waar tijdens een, of net voorafgaand aan een renovatie, een, ja, eigenlijk van gevel tot gevel vergroening gaat plaatsvinden samen met de inwoners.
2: Oké, gaan alle inwoners meedoen?
3: Nou, zoveel mogelijk hopen. Ja, nee, we zijn echt verrast door de mooie aanmeldingen. Dus we gaan er een feestje van maken.
2: Ja, het is de eerste in de regio, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Wat is de instelling van het hele verhaal?
3: Nou, de instelling is enerzijds het vergroenen, hè, samen met inwoners. Dat is natuurlijk goed voor het klimaat en de biodiversiteit. Maar vooral is het ook omdat mensen graag een gezellige tuin willen met kleur. En elkaar ook tijdens het planten en het onderhouden ook elkaar ontmoeten.
2: Ja, samen zeg maar, nou ja, bij de buren bloemenwater geven. En dan heb je zo'n cirkeltje krijg je dan. Hè? Iedereen doet bij de buurman het en de buurvrouw.
3: Ja, of de ene helpt de ander als het even wat lastiger is. Of je geeft elkaar advies over de tuin. En we merken gewoon, want we doen dit wel landelijk meer in de provincie al. Dat het zo werkt, dat het echt verbindend werkt. Groen is zeg maar dan bindmiddel, dat is het geval. Ja.
2: Oké, okay, even in de praktijk morgen. We kijken de straat in en wat zien we dan?
3: Nou, ik verwacht een bont gezelschap van inwoners die er zin in hebben. Het zonnetje dat opkomt en mensen ook vanuit de gemeente waarvan we deze mooie opdracht hebben gekregen. Van gemeente Wierde, Regenboon, Stichting De Wellen. Ook iemand is er vanuit de Vreedzame Wijk. Dus we zijn er met een groot aantal om samen met inwoners te planten en er daadwerkelijk in te gaan zetten. Hè. Zij hebben in de afgelopen periode

0: hier en daar, maar zeg maar, we hebben al genoeg.
1: Het, ja. Het wordt een feest morgen dus, begrijp ik.
0: Ja, de kinderen kunnen ook iets creatiefs gaan doen, iets voor zichzelf maken en voor een ander in de wijk. Dus ja, is denk ik overal aan gedacht. Zo hebben we hem in ieder geval wel voorbereid.
1: Oké. Zijn de pottenkijkers welkom? Mag iedereen komen kijken in Wierden?
0: Ja, leuk. En neem vooral tuinhandschoenen mee.
1: Ja, laarzen, van die groene laarzen. Ik zie het helemaal voor me. Helemaal te gek.
0: Ja, er is koffie.
1: Kniestukken.
0: Ja, dus ook als je niet, zeg maar, daadwerkelijk je handen uit de mouwen kunt steken, zijn er ook mensen die, die zeggen van, goh, ik zorg wel voor koffie. Dus daar hebben we ook naar gevraagd. Dus eigenlijk iedereen kon op zijn manier meedoen aan deze makeover.
1: Goed zo. 9:30 start het. Tenminste, 9:30 is de aftrap planten. De planten begint op 9:15. Dus zo echt een tijdschema. Maar 9:30 moet het klaar zijn. Dan kunnen we met z'n allen een biertje drinken, begrijp ik.
0: Nou ja, of iets anders fris. Biertjes hebben we nog niet. Die komen er niet. Maar we zorgen wel voor wat fris en wat lekkers. En de insteek is zo dat we met zoveel zijn dat het ook lukt om al die planten dan de grond in te hebben. En over een 30 jaar komen we nog een keer met een onderhoudsmoment om de mensen ook te helpen. Van hoe staan die planten er nou bij? Heb je vragen erover? Ja. Bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.herenriem.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start met de Queen of Pop nog steeds. Ja, er is nog nooit iemand geweest die haar overtroffen heeft, hè? Madonna! Hang Up hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar we ook dit uur nog weer twee fragmenten voor je in aanbieding hebben. Twee fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Ja, die het meest opvielen, of die wellicht het grappigst waren. En ja, die gaan we nogmaals herhalen. In dit uur van Twente wordt wakker, zo is het. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Altijd vakkundig weer verzorgd door de redactie van 1 Twente. Rond 9:30 zoeken we contact met Tanja om eens te horen wat het laatste nieuws is. En natuurlijk kijken we ook naar het laatste weerbericht. Ja, de zomer is nu toch echt wel een beetje ten einde. Alhoewel we mogen nog niet klaar voor met de huidige temperaturen, zeg ik om mijn buurt. Klein beetje nazomer nog, hè?
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Muziek nu op jouw keuze in Twente van The Pet Shop Boys en Go West.

0: Het is een fantastisch en ook een beetje een vreemde samenwerking tussen de Chainsmokers aan de ene kant en Coldplay aan de andere kant. Wel een hit hè, voor hen. Something Just Like This hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor die andere grote hit uit de 90's van The Pet Shop Boys en Go West. Twente wordt wakker, zaterdagochtend. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Het is vrijdagochtend, bijna weekend. En BN'ers zetten zich in op die verse plekken ook in Twente tegen de eerste landelijke, of tijdens de eerste landelijke present doeweken. Een mondje vol, Leonie Verloop. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat gaat er precies gebeuren? Want eigenlijk zijn we al begonnen, geloof ik, toch?
3: Klopt. Wij zijn 24 september al begonnen. En kijk, present is eigenlijk altijd wel in beweging. Want wij organiseren jaarlijks zo'n 300 projecten. Om mensen te helpen die het zelf even niet kunnen, die een steuntje in de rug nodig hebben. Maar om aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk heeft present landelijk, dus we bestaan uit 65 stichtingen, zijn landelijk in het jaar van de vrijwilliger, dat is 2026, hebben deze week in het leven geroepen. En door heel Nederland doen eigenlijk allemaal BN'ers mee. En wij noemen dat in Enschede natuurlijk heel nuchter betrokken Nederlanders. Om ook aandacht te vragen voor het doen van vrijwilligerswerk, want dat is onmisbaar.
2: Ja, hoe is het daar eigenlijk mee? Ik zit elke keer weer te denken, aan de ene kant denk ik van heel veel mensen doen dat. Andere mensen, het gebeurt ook heel veel niet. Maar heel veel mensen moeten ook werken tegenwoordig. Ja. Hè, vroeger had je zeg maar genoeg om rond te komen en kon je vrijwilligerswerk doen. Maar tegenwoordig moet er gewoon gearbeid worden, zeg ik altijd.
3: Zeker, dat is ook zo. En dat weten wij ook als present, als geen ander. En daarom, wij organiseren hulpacties, projecten noemen wij dat dan. Waarbij een groep, in je eigen groep, dus dat kan een groep, inderdaad een groep collega's zijn. Of een groep studenten, of een groep scholieren. Iedereen die in een groep georganiseerd is, die kan meedoen. Maar die kiezen zelf hun tijdstip waarop ze kunnen. Dus die gaan samen zitten, trekken hun agenda, overleggen wanneer ze kunnen. En op dat moment, wanneer zij kunnen, gaan wij hun inzetten. Dus wij werken eigenlijk vanuit het aanbod wat er is in de samenleving. En gebaseerd daarop zetten wij hulp in. Dus wij hebben eigenlijk heel veel, 1400 vrijwilligers per jaar ongeveer.
2: Oké, dat is toch gelukkig. Oh, dat is mooi. Ja. Nou ja, dat scheelt weer. Ja.
3: Hey, zeker.
2: Ja, ik zie dat Nathalie Baarman ook is ingezet en burgemeester Jeroen Diepenmaat.
3: Klopt, ja. Nathalie Baartman, superleuk dat ze haar naam... ze komt uit Borne en ze is natuurlijk betrokken op Twente... maar ook betrokken op mensen vooral. En zij wilde heel graag ook zich inzetten en verbinden aan presenten deze dag. En zij heeft meegedraaid bij een dagbestedingslocatie in Hengelo. En gisteren heeft burgemeester Jeroen Diepenmaat het Oktoberfest in Losser geopend... en is daarbij aanwezig geweest. En het Oktoberfest was speciaal georganiseerd voor mensen... met een zorgbehoefte. Dus denk aan mensen van de Twentse zorgcentra, mensen met of ouderen, mensen die in rolstoelen zitten. En het was, de tent stond er al, want het officiële Oktoberfest begint volgens mij vandaag.
2: Ja.
3: De tent stond al klaar en de organisatie had gezegd van joh, gebruik dit voor mensen die met een zorgbehoefte. En dat was echt, ik kan je vertellen, was één groot feest. We hebben enorm genoten.
2: Ja, leuk.
3: Ja.
2: Dat hebben ze van mij vorig jaar ook al eens een keer gedaan. Ik weet niet, maar in ieder geval de vreugde spatte vanaf. Helemaal terug.
3: Absoluut. Okay. Ja.
2: En dan was Jeroen Diepenmaat dus bij. Die dronk het eerste biertje, neem ik aan, dan de eerste pul.
3: Ik weet niet of er een biertje werd gedronken eigenlijk. Volgens mij is het sowieso alcoholvrij, volgens mij.
2: Duurlijk,
3: ik weet
2: zeker,
3: het eigenlijk helemaal niet.
2: Maar
3: het was heel leuk. Hij verwelkomde de mensen en hielp ze naar binnen. Want het was natuurlijk nog weer een drempel. Dat was weer lastig met de rolstoel. Dus en hij stond bij de voordeur en heeft... Een welkomstwoordje heeft hij gehouden aan het begin. Niet te lang, want mensen waren al druk bezig gelijk aan het feesten. Dus er werd klinkerdans.
2: Ja. Zeg, het duurt nog tot 9 oktober, zie ik, hè, geloof ik.
3: Klopt, ja, dat klopt.
2: Staat er nog meer op stapel?
3: Ja, zeker. Vandaag zet de fractie van Pro zet zich in. Die gaan aan de slag in de tuin vandaag. Volgende week... Ja, er zijn een aantal bedrijven die zich inzetten via ons. En een aantal. We hebben ook een vaste vrijwilligerspool. En die zet zich ook altijd in groepsvorm. In diverse soorten en maten. Qua groepsgrootte zetten die zich in. Ze gaan bijvoorbeeld kasten in elkaar zetten. Bij een. Op een adres. Een tuin opknappen. Een woning opruimen. Dus ja, er is altijd wat te doen.
2: Kasten in elkaar zetten. Och, jongens, wat een feest. Ja, daar ben je of specialist in of helemaal niet.
3: Ja, nou, wij hebben natuurlijk hele goede vrijwilligers. Dus,
2: nee, dat zit hier goed. Dat. Ja, zeker, zeker. Heel goed. Leonie, dankjewel. Hartstikke goede actie, Leonie, verloop van procent. En we mochten nu zijn trek aan de bel. En succes met de werkzaamheden, zeg ik dan maar weer.

0: Het is de sensatie van dit moment. Tenminste, ze scoort hoge hits. Grote hits, moet ik zeggen. En hoge bezoekersaantallen voor concerten die nog moeten gaan komen. Hè. Roxy Dekker was dat, een bare minimum op jouw keuze in Twente. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden!
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In een supermarkt aan de Oude Molenweg in Hengelo is gistermiddag een vrouw aangehouden nadat ze met een mes zou hebben gezwaaid. Aanvankelijk kwam bij de politie een melding van een mogelijke overval binnen. Volgens de politie ging het om een vrouw met onbegrepen gedrag. Ze is na haar aanhouding overgebracht naar Borne voor verder onderzoek. De politie onderzoekt nog wat er precies in de supermarkt is gebeurd. En gistermiddag is een man gewond geraakt nadat hij onder een auto terechtkwam aan de Luttestraat in Lossen. Buurtbewoners schoten direct te hulp en probeerden de auto met balken op te tillen. De brandweer stabiliseerde het voertuig, waarna het slachtoffer onder de auto vandaan kon worden gehaald. Vanwege de ernst van het ongeval werd ook een Duits traumateam ingevlogen. Volgens buurtbewoners was de man bezig met onkruid verwijderen toen een automobilist de straat inreed en hem mogelijk over het hoofd zag. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een kijkje genomen bij de Military in Boekelo. De partij is al jaren kritisch op het evenement vanwege het paardenwelzijn. Fractievoorzitter Kevin Collins zegt dat er vooral verschillend wordt gedacht over het gebruik van paarden voor sport en vermaak. Toch verliep de rondleiding en het gesprek met de organisatie volgens beide partijen goed. Of ze het ooit helemaal eens worden, dat moet de toekomst uitwijzen. En dan nog het weer voor deze Military Dag. Het is een vrij rustige dag. Er staat weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Johnny Cash en The Avengers of Stevie V.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, we gaan even kijken naar het weer voor vandaag, deze zaterdag. En ook voor de dagen erna, want het belooft de komende dagen prachtig herfstweer te gaan worden. Om maar met vandaag te beginnen, na een mistige start, schijnt de zon volop. Met weinig wind en maximaal rond de 20 graden is het heerlijk om buiten te zijn. En ook vanavond is het wel wat bewolkt, maar het blijft droog. Kijken we naar morgen, de zondag. In de ochtend is er nog kans op een enkele bui, maar snel wordt het droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt bij een zwakke tot matige westenwind een graad of 19. De nieuwe week, maandag, een frisse ochtend, maakt gauw plaats voor een zonnige dag met maximaal rond de 19 graden. De wind die blijft zwak uit de zuidelijke richting en aan het eind van de avond kan er wat lichte regen vallen. Ook dat is niet verkeerd, zeg ik. En ja, onder invloed van hoge druk blijft het nog een tijd rustig na zomerweer. De zon die schijnt geregeld. De maxima liggen rond de 19 graden. Dat zijn zo'n beetje de vooruitzichten. In de loop van de week neemt wel de wisselvalligheid wat toe. Temperatuur gaat daarbij een stukje omlaag. Het wordt niet echt koud voor de tijd van het jaar. Op de maxima lijken rond de 17 graden uit te gaan.

0: de 80's. Grote hit voor The Talking Heads. En Slippery People. Joris in de Twentse Ochtendshow. Waar het inmiddels alweer tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Kom je op het centraal station van Utrecht, dan zie je Twentse tafelen, zeg ik maar ongeveer. Daniek Kuiper, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Twentse tafelen op het station van Utrecht. Wat gaan we doen? Zelfs de burgemeester van Losser is erbij, zie ik.
3: Ja, de burgemeester was er gisteren bij. Die heeft de winkel officieel geopend. Hij heeft zelfs een lintje doorgeknipt.
2: Nou, kijk aan. We hebben het dan over de burgemeester van de Joma-burgemeester van Lossen. Dat we niet Patrick Diebemaat hier naar voren schuiven. Wat is er gebeurd precies? Wat gaan we doen daar in Utrecht?
3: Ja, we hebben een echte Joma-winkel. Dus we verkopen onze meest geliefde salades. En we laten twee nieuwe smaken proeven. De kip chipotle. Of chipotle.
2: Het zal lekker zijn.
3: Het zal lekker zijn. Ja, en de romige kaas augurk. Dat zijn twee smaken die ook tijdens de grote smaaktest zijn geproefd. En als we winnend uit de test kwamen. En wij zijn heel benieuwd wat alle bezoekers en reizigers van Utrecht Centraal ervan vinden. En zo hopen we tot de ultieme winnaar te komen die volgend jaar in de schappen te vinden is.
2: Oké, maar dat zijn die salades die getest zijn in Lossen laatst, onlangs een maand of twee geleden, ja, of vorige maand.
3: Ja, er vijf.
2: Ja, en die zijn dus nu in Utrecht op een tafel gezet en mogen de mensen ook proeven. Kunnen ze gewoon naar binnen lopen dan en daar hun stem uitbrengen.
3: Ja, we hebben twee manieren om te stemmen. Voor de mensen die een beetje de tijd hebben, die kunnen net als tijdens de smaaktest een stembiljet invullen. En de mensen die haast hebben omdat ze snel naar een trein moeten, die kunnen een servetje in twee stemsokkels stoppen. En dan kunnen ze op die manier stemmen op de favoriet.
2: Oké, wat een leuk initiatief. Prachtig weer dit.
3: Ja,
2: zeker. Tot wanneer blijft de Twentse shop staan daar in Utrecht?

0: Als je die deelt op je social kanalen, dan maak je kans op een Twents tafelenpakket. En dat bestaat uit alle leuke spulletjes voor een gezellige borrel die we ook verkopen in de Poepstore.
1: Maar even kort nog van Joma bad. Gaan we dan in een bad met salade? Ik heb toch geen... Oh, toch niet?
0: Ja, we hebben een Joma-bad, maar dat is eigenlijk een hele grote verpakking. Dus ons kenmerkende kuipje. En daar liggen ook zitten zelfs allemaal ballen in. En daar kan je in gaan zitten en kan je op de foto. En hebben we allemaal leuke attributen waarmee je...

Again. Harry Styles. Hij bracht ons bijna aan het einde van dit programma met zijn Late Night Talking. De Twentse Ochtendshow is er morgen weer, even van 8 uur, voor wederom een nieuwe editie. Veel plezier!

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeurlijk zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Gevonden!
10: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. Bijvoorbeeld Jasper uit Hengelo. Een hele goede morgen.
0: Twente FM Weekend.

Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend hier op Twente FM. Zeg, die show werd geopend door The Braxtons, The Boss en One Republic, hoorde je net, Counting Stars. Ik heb geen idee of het vannacht een heldere nacht was. Ik lag lekker in mijn bed. Zeg, wat ga jij vandaag doen? Genoeg te doen in het, op het gebied van sport. Ik neem je straks even mee in de planning voor de wedstrijden hier. Teams uit Twente in de tweede, derde en de vierde divisie. Geen clubvoetbal, want er is wedstrijden in de Nations League zijn volop aan de gang. Morgenavond speelt de Nederlands elftal weer. Dus alle reden om daar even de ogen op te richten. En dat gaan we doen. En er wordt gereisd. De Grand Prix van Bahrein op het circuit van Maleisië. Oh, daar zijn we al een tijd niet geweest. En ik las net dat Max als tweede getraind heeft in de derde vrije training. Dat schept hoop. Dit is Cameron Whitcomb.

Alvero Soler en Topic Solo Parati. Wat een leuke plaat blijft dat. Zeker hier op de zaterdagochtend op jouw Twente FM. Cameron Witkamp hoorde je ook. Kingdom of Fear. De Time Bandits hebben zo'n mooie plaat gemaakt. Niet alleen deze, zoveel meer. Listen to the man with the golden voice. Over wie zou dat gaan? Ik heb zometeen ook Armin van Buuren. Met single uit Zeros.

Like. Armin van Buren, This Is What It Feels Like. Heerlijke plaat blijft dat zeg. En daarvoor zonder de Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Nog één plaat in het voorprogramma van de Streeknieuws. Dat wordt gelezen zometeen door Tanja. Dit is een oude bekende van Fleetwood Mac uit de 90's. Save Me. En dan vertel ik je ook gelijk wat je kunt verwachten na het Streeknieuws. Dit is van Chef Special. Nederlands product, C'est la vie. En ook Suzanne en Freek komen eraan. Als het

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In een supermarkt aan de Oude Molenweg in Hengelo is gistermiddag een vrouw aangehouden nadat ze met een mes zou hebben gezwaaid. Aanvankelijk kwam bij de politie een melding van een mogelijke overval binnen. Volgens de politie ging het om een vrouw met onbegrepen gedrag. Ze is na haar aanhouding overgebracht naar Borne voor verder onderzoek. De politie onderzoekt nog wat er precies in de supermarkt is gebeurd. En gistermiddag is een man gewond geraakt nadat hij onder een auto terechtkwam aan de Luttestraat in Lossen. Buurtbewoners schoten direct te hulp en probeerden de auto met balken op te tillen. De brandweer stabiliseerde het voertuig, waarna het slachtoffer onder de auto vandaan kon worden gehaald. Vanwege de ernst van het ongeval werd ook een Duits traumateam ingevlogen. Volgens buurtbewoners was de man bezig met onkruid verwijderen toen een automobilist de straat inreed en hem mogelijk over het hoofd zag. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een kijkje genomen bij de Military in Boekelo. De partij is al jaren kritisch op het evenement vanwege het paardenwelzijn. Fractievoorzitter Kevin Collins zegt dat er vooral verschillend wordt gedacht over het gebruik van paarden voor sport en vermaak. Toch verliep de rondleiding en het gesprek met de organisatie volgens beide partijen goed. Of ze het ooit helemaal eens worden, dat moet de toekomst uitwijzen. En dan nog het weer voor deze Military Dag. Het is een vrij rustige dag. Er staat weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de grens en Duiven 9 kilometer met een klein kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Suzanne Freek, Als het avond is. Wat een prachtig liedje blijft dat toch. Chef Special hoorde je ook. C'est la vie als eerste na het streamnieuws. Ik neem je zo meteen mee in de planning voor het...

0: Shepherd Symphony blijft een leuke plaat.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem je even mee. In de planning voor de wedstrijden hier in de regio. De tweede divisie. HHC Hardenberg om 2:30 tegen de IJsselmeervogels. Roda Raalte 3:00 tegen GVV. Derde divisie A. Staphorst 2:30 TEC. SVZW 2:15 Sparta Nijkerk. Sportlus 46 om 3:00 tegen Excelsior 31. En Hogeveen om 6:00 vanavond tegen SC Genemuiden. Wedstrijden in de vierde divisie D. WHC 2:30 tegen Neo. Berkum 2:15 AZSV. En ONS Sneek om 3:00 tegen Deto. Frisia 1883 3:00. De Olde Westen 54. En Heino Urk om 6:00 vanavond. En dan zijn er twee wedstrijden. Die zijn morgenmiddag de 4e van oktober. Bonboys om 2:00 tegen HSC 21. En TVC 28 tegen Kwik 20. Ja, dat kun je rustig een derby noemen. Ilse. Nee, niet met die ene, maar met die andere plaat die ook zo lekker gaat. Dit is The Great Escape hier op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Gevonden!
13: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
14: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteren. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Duitsland Arnhem bij Duiven 10 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
16: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

Train Drops of Jupiter. Welkom in uur 2 van Twente FM Weekend. Het is zaterdag de 3e. Dit uur werd geopend door Michael Jackson, The Earth Song. En dat liedje is gecomponeerd door Steve Porcaro. Inderdaad, die ken je nog van Toto. En zo heeft alles met elkaar een verbinding. Dit is Morgan Wallen en Tate McRae. What I

Something Got Me Started van Simply Red. En ja, inderdaad, hij komt opnieuw naar Nederland volgend jaar. Twee data in juli in de Ziggo Dome. Check even zijn socials en dan nou vind je dat vanzelf. Morgan Wallen en Tate McRae hoorde je ook. What I Want. En wil je nou vandaag iets leuks gaan doen? Dat kan, want het zonnetje schijnt en het wordt weer zo'n 20, 21 graden hier in de middag. Dan kun je naar de Boogie in Boekelo. Zien en gezien worden tussen de paarden in de natuur. Wat is er leuker? Muziek op de achtergrond van Twente FM. Neem je Danny Vera mee.

klassieketje van Billy Ocean, Get Out of My Car and Into My Dreams. Oh nee, andersom. Natuurlijk, als je over iemand droomt, oh, dan zou ze inderdaad zomaar kunnen instappen. Mooie videoclip erbij uit de jaren 80. Danny Vera.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond. Dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De Fiat heeft 4 mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude met alcoholvrije dranken. De aanhoudingen waren afgelopen dinsdag. Bij woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo zijn onder meer administraties en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De bedrijven zouden dranken zonder btw hebben ingekocht in andere EU-landen en die vervolgens met btw hebben doorverkocht, zonder de belasting af te dragen. Volgens de Fiat is de Nederlandse schatkist daardoor mogelijk voor zo'n 8,5 miljoen euro benadeeld. Het onderzoek loopt nog. De Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. In Losser wordt vanaf 19 oktober onderhoud uitgevoerd aan verschillende wegen. Dat duurt dan tot en met 20 november. Zo krijgt een deel van de Leuzinkweg een nieuwe asfaltlaag en worden de bermen en de bestrating aangepakt. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg komen grasbetonstenen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is een vrij rustige dag. Overdag staat er weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 9 kilometer file tussen de grens met Duitsland en Duiven. 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Guetta, Allison featuring Madison Love, Never Going Home Tonight. Hey, wat leuk dat je luistert naar Twente FM. Leona Lewis hoorde je als eerste na streeknieuws, Bleeding Love. Zometeen neem ik je mee in de uitslagen van de wedstrijden in de Nations League die gisteren zijn gespeeld. En natuurlijk ook de Formule 1 race op het circuit van Maleisië, Sepang. Dit zijn de Stereo MC's.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Twente FM, sportnieuws.
2: De Nations League is volop aan de gang, al bijna anderhalve week. Er zijn teams die hadden geklaagd, het duurt te veel, 4 wedstrijden in 11 dagen. Maar kom jongens, daar word je sterk van. Gisteravond Kazachstan-Moldavië 1-2, Cyprus-Armenië 2-0, Letland-Montenegro 1-2, Polen-Roemenië 6-0, Bosnië-Herzegovina tegen Zweden 1-1, Oekraïne-Noord-Ierland 0-3, Hongarije-Georgië 1-0, Frankrijk-Italië 1-1, leuke pot was dat, en België wint met 3-0 van Turkije. Faroe-eilanden-Slowakije 1-1. En voor mij was het zondagavond speelt het Nederlands elftal. Ik moet zelf even zoeken hoor. Om 8:45 tegen Servië. Oh, dat is dan wel lekker. En natuurlijk de wedstrijden hier in de buurt. Die zijn natuurlijk gewoon aan de gang. Muziek van weleer uit de jaren 80 van Lois Lane. It's the first time. En je hoort ook zometeen June Lodge en Prince Mohammed. Someone.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1 en was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Adjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft de afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. De groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen en daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, 10 kilometer file tussen de grens en Duiven heb je 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

Huey Lewis en de nieuws aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk op zaterdag 3 oktober alweer, jongens. We zitten in een nieuwe maand. Ja, de maand oktober is aangebroken. En daar zijn we in aanbeland. En dat betekent dat we nog november hebben en december. En dan zit dit jaar erop. Dat betekent nog een aantal weken te gaan tot aan kerst. Ja, en hoe gaan we dat vieren? Nou, dat gaan we nog eens even bedenken de komende week. Want daar hebben we nog wel even tijd voor, zou ik zeggen. In ieder geval leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van Weekend Henk hier op Twente FM. Wil je wat van me weten? Wil je een plaat aanvragen? Het kan allemaal. De WhatsApp staat voor je open. Kan je gewoon bereiken via de 1 Twente app. En die moet je gewoon even downloaden. Die is gratis, even niets. Straks hebben we natuurlijk weer een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag. Wie zijn de jarig vandaag samen met jou? Als je jarig bent natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook nog streeknieuws en heel veel lekkere muziek. Ja. Want dat is tenslotte het belangrijkste voor radio. Lekkere muziek. Zelfs country staat er al heel...

Ik dacht zo'n beetje bij mezelf met de temperaturen van afgelopen week. Hoort er ook nog een beetje een zomerse plaat bij tenslotte. Owen Paul en My Favorite Waste of Time hoorde je zojuist hier op Twent FM. En ik zei het al, we gaan even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag. Op deze 3e oktober. En wie zijn de jaren vandaag? Nou, we beginnen in 2009, want toen werd de Nederlandse Josje Huisman verkozen tot het nieuwe blonde K3'tje. Ze volgde toen Kathleen Aerts op, die eerder dat jaar afscheid nam. En dan gaan we naar 1944 en naar Zeeland, want Britse bommenwerpers bombardeerden toen de Zeedijk bij Westkapelle. Het doel was om Walcheren onder water te zetten en zo de Duitse bezetters te verdrijven. De gevolgen voor Westkapelle waren enorm. Een groot deel van het dorp werd verwoest en er vielen veel slachtoffers. En in 2010 betaalde Duitsland de allerlaatste rente af op de schulden die voortkwamen uit de herstelbetaling na de Eerste Wereldoorlog. Ruim 90 jaar na het einde van de oorlog werd daarmee financieel.

0: andere Bianca Krijsman. Je kent er onder andere van het duo Plien en Bianca. Gwen Stefani, natuurlijk bekend van No Doubt en haar succesvolle solo carrière. En deze man, Lars Bos, oftewel Snelle, wordt vandaag ook jarig. Van harte gefeliciteerd.
1: Twente FM, Weekend Henk.

TV Awards samen met Madonna. Misschien heb je dat wel gezien en ze voorbij komen op televisie ergens. Bij Heracles Almelo is de stemming trouwens compleet veranderd ten opzichte van het vorig seizoen, waar supporters 5 maanden geleden nog uit frustratie een rookbom op het veld gooiden. Overheerst nu het optimisme. Heracles heeft 7 van de eerste 8 wedstrijden gewonnen en pakt daarmee 21 punten. Bovendien worden de thuiswedstrijden volgens betrokkenen met aantrekkelijk voetbal gewonnen en zit de stadions ook weer na degradatie gewoon vol. Ook in de bestuurskamer is de omslag duidelijk merkbaar. Volgens voormalig scheidsrechter Erik Braamhaar heerst er vorig seizoen veel onrust, maar loopt iedereen nu weer met de borst vooruit. En verklaring is volgens hem eigenlijk heel simpel. Gewoon goede resultaten zorgen voor een goede sfeer.

voor de food is zeer zorgen we ook op de radio natuurlijk. Zometeen Rondé en de Bright Eyes. Maar eerst even vrolijke muziek van London Beats. Scoorde in de jaren 90 3 grote hits en dit was er een van. You Bring on the Sun.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de fakkelen u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl, voor de kwaliteit. Tijdsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De Fiat heeft 4 mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude met alcoholvrije dranken. De aanhoudingen waren afgelopen dinsdag. Bij woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo zijn onder meer administraties en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De bedrijven zouden dranken zonder btw hebben ingekocht in andere EU-landen en die vervolgens met btw hebben doorverkocht, zonder de belasting af te dragen. Volgens de Fiat is de Nederlandse schatkist daardoor mogelijk voor zo'n 8,5 miljoen euro benadeeld. Het onderzoek loopt nog. De Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. In Losser wordt vanaf 19 oktober onderhoud uitgevoerd aan verschillende wegen. Dat duurt dan tot en met 20 november. Zo krijgt een deel van de Leuzinkweg een nieuwe asfaltlaag en worden de bermen en de bestrating aangepakt. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg komen grasbetonstenen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is een vrij rustige dag. Overdag staat er weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 9 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

Live op Twente FM en daarvoor Anyone For You van George Ezra. Hey, leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio tot aan 3 uur vanmiddag. En ja, daarin hebben we natuurlijk ook weer heel veel streeknieuws. Want de gemeente Almelo bijvoorbeeld past de aanpak rond het omstreden fitnessprogramma Powerful Aging aan. Het programma is bedoeld om ouderen langer fit en zelfstandig te houden. Maar er kwamen klachten van ouderen die vreesden hun huishoudelijke hulp kwijt te raken als ze niet meededen of voortijdig zouden stoppen. De gemeenteraad sprak eerder uit dat noodzakenhulp niet afhankelijk mag zijn van deelname aan zo'n trainingsprogramma. En het college benadrukt nu dat iedere inwoner persoonlijk wordt beoordeeld en dat de gemeente uiteindelijk beslist of iemand de huishoudelijke hulp krijgt. Volgens de gemeente wordt bovendien lang niet iedereen naar Powerful Aging gestuurd. Na beoordeling door een WMO-coach en een fysiotherapeut blijkt dat zo'n 75% van de aanvragers niet geschikt is voor deelname. Wie het programma vanwege gezondheidsproblemen moet stoppen, kan dat voortaan doen. Daarna wordt opnieuw naar persoonlijke situatie en benodigde ondersteuning gekeken. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website 120FM of ga naar onze app, die is gratis te downloaden.

Robbie Williams en The Love Supreme op Twente FM. Ik wil graag even een persoonlijk verhaal met jou delen, als dat mag. Een verhaal wat ik van de week heb meegemaakt. Ik heb een ongelukje gehad van de week. Ja, ik ben nogal een onhandig gevallen thuis. Uitgegleden over iets en toen met mijn voet tegen een traphekje terechtgekomen. En daarmee mijn voet geblesseerd, waarbij ik één

Maar goed, ik ben heel eerlijk. Ik heb het handje van mijn vrouw beetgepakt. En ze hebben met twee man aan mijn teen staan sjorren. Om hem weer op zijn plaats te krijgen. Hij was ook binnen de kortste keer op zijn plekje. Dat is dan wel het voordeel. Maar de pijn die je ervan hebt, als hij niet op zijn plek zit, die was groter dan dat ze aan meteen liepen te rukken om hem weer op zijn plek te zetten. Ja. En daarna was het ook weer vrij snel. Normaal is een groot woord. Maar ik kan weer lopen en ik kan weer in mijn schoen. Dus ik kan ook weer hier zitten. Dat was mijn week van de week. Kortom, ik heb wel weer wat meegemaakt. Ja, ik kom bijna nooit in een ziekenhuis. Maar ja, goed, toen weer wel. Ja. Ach, het is wat, jongens. Vind je me nou triest? Vind je me nou zielig? Ja? Vind je me een beetje? Je bent wel een beetje zielig, hè, eigenlijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Kom ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, grenscontroles. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven de kop van 9 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.
14: This is the station with all your music in one place.

Timbaland en One Republic op Twente FM. We gaan even naar Haaksberg in dit geval, want Rob Toets staat na 2 jaar op het punt te vertrekken als adjunct-directeur van de gemeente Twenterand. Volgens de gemeente verschillen Toet en algemeen directeur Patrick Rossen van mening over de toekomstige invulling van zijn functie. En ze zijn nog in gesprek over de voorwaarden van zijn vertrek. De aanstelling van Toets zorgde in 2025 al voor discussie. Critici vonden een tweede directeur voor Twenterand onnodig en te duur. Het college heeft inmiddels besloten de functie voorlopig niet opnieuw in te vullen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Toet vertrekt uit een bestuurlijke functie. Eerder werkte hij bij GB Twente en was hij gemeentesecretaris in Haaksbergen. En bij zijn vertrek bij GB Twente was een bedrag van €217.000 gemoeid, waarvan volgens de toenmalige burgemeester €37.500 rechtstreeks naar Toet ging en de rest naar het bedrijf dat hem begeleidde naar een nieuwe baan. Toet is daarnaast ook nog VVD-raadslid in Haaksbergen. En of hij bij zijn vertrek uit Twenterand opnieuw een voeding meekrijgt, dat is op dit moment nog niet bekend. De muziek gaat maar door op je radio. En Peter, die stuurde een appje. En die zei, Henk, ik zou graag wel eens wat willen horen van Level 42. Nou Peter, dat vind ik een hele goede keuze. Ik heb voor jou gekozen, To Be With You Again, nu op je radio.

De lekkerste muziek op je radio. We hebben nog een jarige trouwens vandaag. Wordt vandaag alweer 77. Lindsey Buckingham, je kent hem natuurlijk van Fleetwood Mac. Maar ook van de laatste single die deed met Miley Cyrus. Hier is Secrets, Twente FM.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen.co.nl. Riemen.co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De FIOD heeft 4 mannen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude met alcoholvrije dranken. De aanhoudingen waren afgelopen dinsdag. Bij woningen en bedrijfspanden in Emmeloord, Haaksbergen en Hengelo zijn onder meer administraties en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De bedrijven zouden dranken zonder btw hebben ingekocht in andere EU-landen en die vervolgens met btw hebben doorverkocht, zonder de belasting af te dragen. Volgens de FIOD is de Nederlandse schatkist daardoor mogelijk voor zo'n 8,5 miljoen euro benadeeld. Het onderzoek loopt nog. De FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. In Losser wordt vanaf 19 oktober onderhoud uitgevoerd aan verschillende wegen. Dat duurt dan tot en met 20 november. Zo krijgt een deel van de Leuzinkweg een nieuwe asfaltlaag en worden de bermen en de bestrating aangepakt. Langs de Kremersveenweg en een deel van de invalsweg komen grasbetonstenen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is een vrij rustige dag. Overdag staat er weinig wind, de zon schijnt regelmatig. Alleen aankomende nacht kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 20.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem tussen afrit Beek en afrit Duiven 9 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
13: Je weekend klinkt net een tandje lekkerder.
10: Met Weekend Henk. Henk Ketting.

Alita Adams en The Window of Hope. En net zoals elke zaterdag zegt Duff vandaag weer. Weet je wat leuk is om te bekijken? Op RTL 4 vanavond, Make Up Your Mind. Ga raden wie er onder al die smink ziet. Wie zijn die bekende Nederlanders die gekleed zijn als drag queen?

Mannen met baarden. ZZ Top op 1 na. Die had geen baard, maar die is ook overleden. Maar die heette wel baard. Ja, kan je toch volgen? Maakt dat wel niet uit. Twente FM, daar luister je naar. Ik heb nog even wat sportnieuws voor je. Want Brian Ruiz is aangesteld als interim bondscoach van Costa Rica. Meldt nu.nl. De benoeming van de voormalige aanvaller van FC Twente en PSV is opvallend. Aangezien er eerder deze maand zijn eerste klus als hoofdtrainer was aangegaan. Ruiz is de opvolger van de Argentijn Fernando Batista. Die werd ontslagen vanwege de slechte start van de CONCACAF National League. Costa Rica verloor afgelopen donderdag met 3-0. Met 3-4 van Curaçao nadat ze 3-0 voorstonden. En de 41-jarige Ruiz maakte afgelopen donderdag op vrijdag zijn debuut als bondscoach van Costa Rica. De ploeg speelde toen tegen een uitwedstrijd tegen Nicaragua. En later volgt er nog een thuisduel tegen Haiti. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws hier op Twente FM. Strakjes heb ik weer nieuws voor je. Ik heb weer de reclames. En wellicht, misschien wel eens vaker, verkeersinformatie. En misschien staat er wel weer een grensovergang vol. Je weet het maar nooit, hè. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. En die muziek kan je ook aanvragen, hè, via de 120 app. Download hem even, dan heb je altijd het laatste nieuws bij de hand. The Whispers and the Beat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: brokante.nl/luister.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomaat de tas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

maken we ons nergens druk over. Ah, echt niet. Maken wij ons ergens druk over? We maken ons nergens druk over. Het is tenslotte weekend, het is oktober, wat wil je nog meer? Gewoon lekkere muziek op je radio.

Rada, Michael Walden en Patty Austin op je radio. Vrolijke muziek op de zaterdagmiddag. Ik zat van de week even bij de collega's van de Turbantia in de kranten kijken. Dat doe ik wel eens, hè. Ik lees ook wel eens kranten. En daar zag ik een leuk verhaal over Ruben Hille. Want de Voice winnen, dat was niet helemaal het plan. Meedoen naar Voice om gewoon even je gezicht te laten zien en vervolgens een hele programma winnen. Het overkwam hem wel, de 27-jarige Ruben Hille uit Hengelo. Ruben zong al jarenlang in een coverband met zijn zus en dacht, misschien ziet een andere band mij straks op televisie en kan ik zo naar de volgende stap maken. Maar ja, hij kwam een ronde verder. En nog een ronde verder. En uiteindelijk stond hij ineens in de finale en hij won die ook nog. Daarna ging het behoorlijk hard. Ruben bracht zijn eerste single uit en stond 10 keer in het Gelderdome als voorprogramma van Suzanne en Freek. En het grappige is, een paar dagen later zat hij gewoon weer achter de telefoon als klantenservice-medewerker bij IJzink in Hengelo. 4 maanden na zijn overwinning is de grote gekte wel inmiddels wat voorbij en moet Ruben bedenken wat hij nu verder wil. Want zelf zegt hij dat het heel simpel,

Murray Head. En One Night in Bangkok. En ik zag laatst, volgens mij was het ergens op Facebook of zo, zag ik hem voorbij komen en ik dacht bij mezelf, oeh, die man is oud geworden. Maar ja, dat worden we allemaal, hè. We worden allemaal oud, dus klopt. Zometeen weer een update van het laatste nieuws uit de regio. Bij het streeknieuws, maar eerst Dua Lipa.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen.co.nl. Riemen.co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Onderzoekers in Twente krijgen opnieuw de ruimte om met technologie de zorg te verbeteren. De ziekenhuizen MST en ZGT en de Regenborg Foundation zetten hun gezamenlijke onderzoeksprogramma voort. Jonge talenten krijgen 3 jaar de tijd om onderzoek te doen naar nieuwe technieken. Zo wordt onder meer gekeken hoe kinderen met astma thuis op afstand kunnen worden gevolgd. En hoe technologie kan helpen bij moeilijke voetoperaties. Volgens MST-bestuurslid Mirjam Vollebroek kan technologie het werk in de zorg verlichten zonder dat de menselijke aandacht verloren gaat. In het voorjaar van 2027 begint de werving van een nieuwe lichting onderzoekers. Bij haar afscheid als voorzitter van het ROC van Twente is Trudy Vos benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg reikte de onderscheiding donderdag uit tijdens haar afscheidsreceptie in de Gieterij. Vos krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het onderwijs, kansengelijkheid en de ontwikkeling van Twente. Ze was sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur. Fritze Mobach neemt het voorzitterschap van haar over. Vos is sinds 1 oktober officieel met pensioen. En dan is hier nog het weer voor Twente. De zon zien we regelmatig en het is aangenaam met zo'n 20 graden. Best warm voor de tijd van het jaar. Het blijft vanmiddag droog, maar vannacht is er kans op een bui met daarbij ook wat mist. En morgen is het weer droog met ook weer ruimte voor de zon.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ressen 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N35 richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je weekend klinkt net een tandje lekkerder. Met Weekend Henk. Henk.

nu word je toch helemaal vrolijk van, mensen? Ja, echt waar, toch? Maywood en Rio de Janeiro. Ach jongens, wat een lekkere muziek op je radio op deze zaterdagmiddag. Hij is al binnen trouwens, zometeen.

Fleming in Amsterdam. Bouwteam Bouwen aan de Lutte werkt vanaf maandag 12 oktober aan de Kroepsweg en de kruising met de Bentheimerstraat in de Lutte. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 23 oktober en in deze periode wordt een nieuw asfalt aangebracht en wordt de kruising aangepast.

Go in dit geval. Should I stay or should I go? Je hoorde de Clash. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor deze zaterdagmiddag. Strakjes na 3 uur Michel Otter en zijn Ottershow. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur om jou te begeleiden naar een lekkere lunch met de allerbeste muziek en streeknieuws. De laatste plaat die ik aankondig voor vandaag is deze. Lois Lane, I Wanna Be. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atleten van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de 3e keer op rij Europese kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje, toen won Femke Broeders-Bol voor de 3e keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië en bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie, want het is al de 4e Nations League-wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANWB-nieuws.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de N35 richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost staat 2 kilometer file met 5 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.
3: In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
13: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
3: Twente FM.
14: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
3: de Otter Show.

0: sugar. En zo heet het liedje natuurlijk, hè, van Harry Styles. Goedemiddag.
1: FM. De Otter Show met Michel Otter. Twente.
0: Hey, wat fijn dat je er bent bij de Otter Show op deze zaterdagmiddag. En wat is het een lekkere zaterdagmiddag, hè? Het is ongelooflijk. Ik had het niet helemaal zo verwacht dat het zo lekker zou zijn vandaag. Maar het is het wel. Lekker 20 graden, zonnetje erbij. Af en toe een stapelwolkje. Helemaal niks mis mee op deze zaterdag 3 oktober. 3:06 bij Twente FM. Tijd voor de Otter Show. Ja, tot aan de avond ben ik bij je. 6:00. Ja, lekker jongens. Heerlijk. Ik heb er heel veel zin in. En het was ook een superleuke show. We gaan natuurlijk bellen met Merle straks. Ik heb nog een date met de drummer van Wies. Die gaan we straks ook nog even bellen. Het was super tof. Ja, ik heb gewoon ontzettend veel zin in. Het is ongelooflijk. Het zegt incredible. Ja. Ja, dat komt goed uit, want Ilse de Lange die is er ook. En die heeft daar een liedje over.

0: Dankjewel. Hoor, Mika bij de Autoshow Twente FM. Hey, fijn dat je er bent. Mocht ik iets voor jou kunnen betekenen deze zaterdagmiddag, stuur dan even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via onze Spik Splinter Hagel Fonkel nieuwe, in ieder geval vernieuwde 1 Twente app. Die is te downloaden in de app stores van zowel iOS als Android. Ja, tof man. Hij is echt heel goed, die nieuwe app. Want je hebt alle Twentse nieuws op zak, maar alle radio is ook te vinden. Dus ook alles van de luisterpagina. Als je dan de app hebt gedownload en je klikt even op het knopje luister, dan kom je overal terecht. Kun je live luisteren naar dit programma. Of je kunt Donderslag luisteren. Of noem maar elk programma op die we maar hebben. Kun je gewoon luisteren. En de Oddshow kun je terugluisteren om er wat te horen. Niet dat je daar ook maar enige behoefte aan hebt. Maar het zou allemaal kunnen. Ja, die 120 app jongens, die is helemaal te gek. Nou, en daar kun je dus ook berichtjes sturen. Als je één keer bij luister zit, dan heb je daar ook een berichtknopje zitten. Kun je ook berichtjes naar de studio sturen. Dus nou ja, via de website twentefm.nl of via de 120 app. Kom maar door met jouw verzoeksels.
1: Otters ontdekking.
0: Ja, dan doe ik ondertussen even een Otters ontdekking. Spik, Splinter, Hagel, Fonkel, nieuwe muziek op de radio. Emma Annelie, we hebben haar de afgelopen weken best vaak gedraaid natuurlijk. Want ze heeft een nieuw EP'tje uit. En ze heeft ook deze week haar nieuwe singeltje uitgebracht. Het is fantastisch, jongens. Ze gaan me door, ze is super lekker en productief bezig. En dat is super fijn, want dat betekent dat wij haar weer kunnen draaien. Emma Annelie hoor je nu met Zo draaien we door.
1: Otters ontdekking.

0: Michel Alter.
1: Nee, prima. Hey, we weten het niet en we zitten hier.
2: Hij doet enorm zijn best.
1: Maar voor de rest kan hij er helemaal niks van.
0: De Alter Show.

Shawn Mendes. Why? Daarvoor hadden we ook nog Emma Annelie. Zo draaien we door. Wat een mooi liedje is dat. Heerlijk maatschappijkritisch. Natuurlijk het probleem waar haar generatie natuurlijk mee zit. Ze is 26 volgens mij. Nou ja, en zij bespreekt eigenlijk alles waar de wereld zo'n beetje kapot aan gaat op dit moment. En Nederland in het bijzonder misschien wel. Ja. Een van de dingen die haar daarin bezighoudt in dat liedje, misschien heb je niet zo heel goed geluisterd, maar is, nou, hoe gaat zij überhaupt ooit aan een huis komen in de huidige economie, in de huidige woningwaardes, nou, al die dingen meer. Ja, dat is toch wel een dingetje. Hè? Ik bedoel, ik zit er warmpjes bij. Ik ben vorige week 48 geworden. Ik heb al een hartstikke mooi huis. Dikke vette hypotheek, dat ook. Maar die kan ik prima betalen, omdat ik een prima baantje heb. Maar ja, je zou nu dus inderdaad met 26 zijn, aan het begin van je carrière staan. Op wat voor gebied dan ook zo'n beetje. Misschien heb je wel een kinderwens, misschien heb je een partner. Wil je gaan samenwonen? Maar ja, hoe dan? Hoe dan? Waar dan? Van welk geld dan? Het is echt best wel ingewikkeld op dit moment. Ik hoop dat er toch ooit eens een keer een of andere oplossing komt. Laat die huizenmarkt maar eens een keer instorten of zo, weet je wel. Ja, dat is ook geen enkel probleem. Ja. Maar goed, ja, ik ben heel benieuwd hoe ook mijn eigen kinderen daarmee omgaan straks. Mijn oudste dochter is 17. Ja, die heeft natuurlijk dezelfde problemen. Ja, man. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat wij onze overwaren maar in de huizen van onze kinderen moeten gaan stoppen of zo. Ja, toch? Geen idee. We gaan het zien. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Voor al uw dagelijkse beslommeringen en dat soort dingen meer. Mocht je nog een verzoekje willen doen, dat kan via twentefm.nl of via de berichtenbox in de 1 Twente app. Geen enkel probleem. Ik draai graag voor jou wat jij gedraaid wil hebben. Moet wel een beetje passen in dit programma natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld Carol Emerald. Past prima. Dit is A Night.

0: Zichzelf gewoon Caro, niet meer Caro Emerald en ook niet meer de Jordan. Ze heeft nogal een identiteitscrisis, deze dame. Maar goed, het maakt mij helemaal niet uit hoe ze zichzelf noemt, als ze maar fijne liedjes maakt. A Night Like This hoorde je, en over A Night Like This gesproken. Heb jij al plannen voor de avonden in dit weekend? Er is heel veel muziek te beleven namelijk. In Hengelo, Almelo en in Enschede. In alle vestigingen van de metropool is wel wat te doen. Vanavond en morgenavond. Zoals vanavond in Hengelo. Daar kun je naar Tenside en Aurora Wave. Dat is een hardcore punk shizzle muziek ding. Maar ook een tribute band van de Beach Boys. Beach Boys Best. Die is ook in Hengelo. In Enschede kun je naar The Obscure. Dat is dan weer een coverband van The Cure. Dit is trouwens in Almelo, sorry, excuse helemaal. In Enschede is de Dublin Legends en de 90s Loves the Zeros Party. Dus allemaal mooie dingen. En morgenavond dan kun je ook nog naar Dothan in Hengelo. Ja, super tof man. Hey, Tanja die zit klaar voor het nieuws. Dus dan gaan we gauw even richting dat nieuws. Zo langzamerhand, toch?
1: Ja. Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden!
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Onderzoekers in Twente krijgen opnieuw de ruimte om met technologie de zorg te verbeteren. De ziekenhuizen MST en ZGT en de Regenborg Foundation zetten hun gezamenlijke onderzoeksprogramma voort. Jonge talenten krijgen 3 jaar de tijd om onderzoek te doen naar nieuwe technieken. Zo wordt onder meer gekeken hoe kinderen met astma thuis op afstand kunnen worden gevolgd. En hoe technologie kan helpen bij moeilijke voetoperaties. Volgens MST-bestuurslid Mirjam Vollebroek kan technologie het werk in de zorg verlichten zonder dat de menselijke aandacht verloren gaat. In het voorjaar van 2027 begint de werving van een nieuwe lichting onderzoekers. Bij haar afscheid als voorzitter van het ROC van Twente is Trudy Vos benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg reikte de onderscheiding donderdag uit tijdens haar afscheidsreceptie in de Gieterij. Vos krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het onderwijs, kansengelijkheid en de ontwikkeling van Twente. Ze was sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur. Fritze Mobach neemt het voorzitterschap van haar over. Vos is sinds 1 oktober officieel met pensioen. En dan is hier nog het weer voor Twente. De zon zien we regelmatig en het is aangenaam met zo'n 20 graden. Best warm voor de tijd van het jaar. Het blijft vanmiddag droog, maar vannacht is er kans op een bui met daarbij ook wat mist. En morgen is het weer droog met ook weer ruimte voor de zon.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Nick Kamen. I promised myself I will wait for you. I will wait for you. Och, prachtig. Wat een leuk liedje, man. Dat song ik vroeg echt helemaal mee, hè. Ja. Dat is fijn aan deze zender af en toe. Gewoon helemaal terug naar je jeugd. Ja, toch? Tenminste, heb ik wel. Heel veel van die liedjes, dan denk je, oh ja. Dan zie ik me zomaar helemaal weer terug in zo'n fase in mijn leven. En ik denk, oh ja, dat was inderdaad toen zong ik dit liedje keihard mee. En vond ik het fantastisch. En dan had ik hem opgenomen met mijn cassettebandje. En dan vond ik het irritant dat Jeroen van Inkel er weer heen aan het praten was. Weet je, dat soort dingen, ja. Tof, man. Hey, dit is de Autoshow op Twente FM. Wat fijn dat je er bent om 4:05 op zaterdag 3 oktober. Morgen is het Dierendag. Heb jij al iets gekocht voor jouw dier? Hoeft ook niet, hè. Die dieren hebben dat niet door. Het is echt alleen maar commerciële onzin als je iets koopt voor een dier. Je kunt dan natuurlijk wel een beetje extra liefde geven. Een beetje extra knuffeltje, weet je wel. Even een beetje extra aandacht. Maar je hoeft echt niks voor hem te kopen, hoor. Nee. Laat de middenstand het je niet wijs maken. Ze proberen dat alleen maar te doen, zodat ze geld uit jouw zak kunnen kloppen. Ja. Hey, zometeen dan ga ik even bellen met Merle. Eens even kijken hoe het met haar gaat. En of ze ons nog een beetje terug op de aarde kan krijgen met mijn gewauwel hier op de zender. Eerst even deze fijne plaat van Alan Clark en zijn vader. His Father and Friend.

0: Ray, Where Is My Husband van het prachtige album This Music May Contain Hope. Dat vind ik ook een mooie albumtitel trouwens. Deze muziek kan hoop bevatten. Alsof het een soort bijsluiter is waarop staat... Nou, je gaat je zometeen wat lichter voelen en je gaat weer ergens in geloven. En morgen wordt alles beter. Nou, dat is een beetje het gevoel dat dat album mij geeft. En wie weet geeft Mindful Merlin me dat vandaag ook wel.
1: Even een moment van rust met Mindful Merlin.
0: Gewoon om de lat niet al te hoog te leggen, Merlin.
2: Ja, inderdaad. Voel de spanning.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Na zo'n aankondiging kan dat niet anders. Hey, wat gaan we vandaag bespreken, Merlin?
2: Vandaag gaan we het hebben over een hele simpele gewoonte die echt heel veel verschil kan maken in hoe je je voelt en in hoe je eigenlijk door je dag heen gaat.
0: Oh, en ik ben heel benieuwd. Heb je er een quoteje bij alvast?
2: Ja, de quote is... je hoeft niet met elke gedachte in discussie. Je kunt daar ook begroeten en weer laten gaan.
0: Nou, leg dat maar eens even uit.
2: Ja, dus waar ik het vandaag eigenlijk ook wil hebben is dus die gewoonte. Waar ik het over had, echt even een cliffhanger in het begin.
0: Ja, spannend.
2: maar de gewoonte is glimlachen naar je gedachten. En dat klinkt eigenlijk misschien als iets heel kleins. Van wat houdt het in, waarom zou je dat doen? En als je dat doet, dan zoveel verschil kan dat toch niet maken? Maar dat kan wel degelijk echt een heel groot verschil maken. Zowel tijdens bijvoorbeeld een meditatie of een soort van mindful practice... als eigenlijk door je dag heen waarin je waarschijnlijk allemaal gedachten toch wel hebt. Waarvan sommige misschien ook wat minder fijn. En misschien ook wel dus nog even in het verlengde van vorige week... van hoe kom je nou bijvoorbeeld ook van een gedachte af...
0: Ja.
2: Dat hoeft dus niet altijd. En vorige week hebben we het heel erg gehad over van, hoe je een gedachte kan benaderen. Hoe je het kan zien. Eigenlijk als een soort van kind. Maar je kan het ook zien. Als iemand inderdaad dus benieuwd naar is. Volgens mij staat die opname nog op de website.
0: Ja, zeker, die staat er gewoon op. Ja. Twentefm.nl/luister. Ja.
2: Maar je kan het dus eigenlijk ook nog veel simpeler maken. En dat je daar eigenlijk helemaal geen filosofie per se achter nodig hebt. Maar gewoon dat je glimlacht naar je gedachten. En wat het nou eigenlijk doet voor je... is allereerst dat je, als je dat dus aan het doen bent... dan betekent dat dus ook al dat je je gedachten hebt opgemerkt. Dat je hebt opgemerkt van, hé, er is een gedachte. En dat is eigenlijk vaak stap 1. Dus het opmerken van, hé, ik ben aan het denken. En door dus daarnaar te glimlachen... creëer je ook afstand, omdat je daarmee eigenlijk zegt van... ik ben die gedachte niet, het staat buiten mij. Dus je creëert eigenlijk een soort van relatie tot die gedachte... waarin je er dus niet helemaal in opgaat... zoals je dat eigenlijk misschien wel bijna de hele dag doet.
0: Ja.
2: Ook voornamelijk als je dus geen mindfulness doet of niet mediteert bijvoorbeeld. En als laatste voordeel is eigenlijk dat je een soort van... niet alleen dus die afstand creëert, maar ook een bepaalde vorm van compassie eigenlijk... voor die gedachte, of eigenlijk zelfs voor dat deel van jezelf creëert... wat ook vaak wat meer ruimte en rust geeft.
0: Ja, en betekent dat dat je letterlijk de hele dag met een glimlach op je gezicht loopt... of heb je hem vooral intern, die glimlach?
2: Voor mij mag die glimlach ook in het echt zijn... maar het gaat eigenlijk hier voornamelijk over het symbolisch glimlachen. Maar
0: ja,
2: wat dus wel ook... volgens mij is dat ook... ik weet niet meer precies hoe dat zat... maar volgens mij is het ook wetenschappelijk bewezen dat als je... gewoon überhaupt als je glimlacht, maar daar kunnen we misschien een andere keer over hebben... maar dat dat ook heel veel positieve effecten heeft überhaupt op je systeem. Dus dat dat eigenlijk veel goed voor je is. Ik zal misschien later nog even
0: uitleggen
2: hoe
0: jezelf.
2: Dat zit.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ik weet zeker dat het, als je jezelf ertoe kan zetten... ook om letterlijk dus op je gezicht te glimlachen, dat alleen maar kan bijdragen.
0: Het is alleen maar beter. En sterker nog, voor je omgeving is het ook beter, denk ik.
2: Dat denk ik
0: ook. Mensen kijken liever tegen een glimlachend gezicht aan dan tegen een chagrijnig hoofd.
2: Ja, en dan zijn ze misschien ook weer aardiger tegen. Heb je nog een betere dag?
0: Precies, zo is het. Dus, heel even terug naar de quote. Kijken of we hem hebben.
2: Ja, de quote was: je hoeft niet met elke gedachte in discussie. Je kunt daar ook begroeten en weer laten gaan.
0: Nou, helemaal duidelijk, Merlin. Dankjewel en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merlin.

is een liedje die veel mensen van ruim in de 40 richting de 50 misschien wel herkennen. Dat je zo'n beetje aan het reflecteren bent op hoe je leven tot dan toe is gelopen. En dat je goed over de helft bent als het goed is. En dat je daarna denkt, wat heb ik eigenlijk behaald van alles wat ik had willen behalen? En heel veel mensen komen er dan achter, het gaat best leuk met me, maar ik mis toch nog 6 dingen. En die gaan dan een motorrijbewijs halen, of die gaan inderdaad in een auto naar Frankrijk rijden. Die gaan een of andere Camino lopen. Nou, weet ik veel wat ze gaan doen. Hè? Ja, dit is wel een heel herkenbaar liedje. Nu ik dit zo luister als 48-jarige man, denk ik wel. Nou ja, ik herken heel veel. Ja. Lekker jongens. Hey, het is bijna 4 uur, bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. Maar dat doen we niet voordat ik even dit liedje heb gedraaid. Even wat fijne gitaren op jouw radio uit de tijd dat Kensington nog die vorige zanger had, weet je wel. Ik ben zijn naam even kwijt. Dat is toch ook wat? Ik zie hem zo voor me. Nou ja, maakt me niet uit. Dit is Done With It. Ilo Youssef. Zo heet hij. Ha, ik had hem ineens.

0: Nieuwe luisterpagina via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid tienduizenden demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in 1,5 week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
14: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

0: All We Got hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Van Robert Schulz samen met Kiddo. Ja, hij heet echt zo. Dat bedenk ik niet zelf, hè, als je dat maar even door hebt.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Er gaat een hoop mis in mijn hoofd, maar dat soort dingen valt wel mee, hoor. Ja. Hey, fijn dat je er bent. 4:06 op Twente FM. Jouw keuze in Twente. Ik ben er nog tot 6:00 vanavond. En dan laat ik je over aan de computer. Ja, die gaat dan liedjes voor je draaien. Doet hij nu eigenlijk ook al, hoor. Ja. Alleen, ik praat er een beetje tussendoor. Goed, dus hey, wat gaan we doen nog in dit uur bijvoorbeeld? Nou, ik heb zometeen een prachtige Otto Show Essential. Een liedje van een artiest. Nou, dat liedje dat moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het op neer. En ik ga ook even bellen nog met de drummer van Wies. Dan, zo heet die jongen. En waarom ik dat ga doen, dat hoor je dan straks ook wel eventjes. Ja. Dus hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk gewoon lekker veel fijne muziek. Zoals je dat gewend bent in dit programma. Ja, toch? En mocht ik nog iets voor je kunnen betekenen, dan mag je ook een berichtje sturen trouwens. Dat heb ik nog niet gezegd dit uur. Dat kan ook niet, want het uur is net begonnen. Maar stuur een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Wie weet kan ik dan voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. Moet wel een beetje passen binnen het genre wat wij hier te doen gebruikelijk draaien op deze zender. Maar ja, dat is een hoop mogelijk, toch? Ja, man. Roxy Dekker is ook mogelijk. Dit is Bear.

0: Michel Alter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en ermee stoppen.

0: Twente FM met Kiss. And I was made for loving you, baby.
1: Ja, fijn man.
0: Lekker liedje wel.
1: Ja.
0: En daarvoor draai ik ook nog Roxy Dekker en Bare Minimum.
2: De Otter Show Essential.
0: Hoppakee, alweer tijd voor de Otter Show Essential. Het liedje van een artiest, dat liedje moet je gehoord hebben. Anders heb je die artiest gewoon niet gehoord. Daar komt het een beetje op neer. Het is niet zo ingewikkeld allemaal. En ik was wel een beetje verbaasd eigenlijk. Toen ik van de week zag dat Rod Stewart weer gaat toeren. Hij komt ook naar Nederland in de Ziggo Dome in Amsterdam op 28 mei 2027. De kaartjes die zijn gisteren in de verkoop gegaan. En die zijn alweer stijf uitverkocht natuurlijk. Want ja, hoe groot is de kans dat je Rod Stewart na dat concert ooit nog weer een keertje gaat zien, hè? The Final Encore, zo heet die concerttour ook. Want tegen de tijd dat hij daar is, is die man 82 jaar oud. Echt waar, 82. En dan staat hij daar gewoon een dikke vette rockshow te geven. Dat is toch fantastisch. Nou, en wat mij betreft is dit het liedje. Ja, deze moet je gehoord hebben, anders hebben we Rod Stewart niet gehoord. En dus is dit It Takes Two.
2: De Otter Show Essential.
0: Samen met Tina Turner natuurlijk.

0: Marcel Alter.
1: Ik ben iets minder complimenteus over het werk dat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
0: De Alter Show.

Purple Disco Machine samen met Ilar. Ja, en het schijnt dus... Het schijnt dat je brein dit stofje dopamine ook aanmaakt als je een notificatie op je telefoon krijgt. Even een beloningje, zo, bah, oh, allemaal gelukstofjes in je hersenen. Of als je het hele weekend hebt liggen uitbraken op de bank, dan schijnt het ook te helpen dat je dan weer dopamine aanmaakt. Maar nou ja, doe mij dan toch maar gewoon dat pingetje op je telefoon, dan word je iets gelukkiger van. Of natuurlijk, heel veel fijne muziek. Dat zorgt bij mij voor een heleboel dopamine. Nou, dat is zeker nog onderweg naar je. Straks bijvoorbeeld nog Elfabeat en de Bausa. Maar eerst... Jugal samen met David Guetta en French Montana. Dit is Shine.

0: waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelheid. Levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Onderzoekers in Twente krijgen opnieuw de ruimte om met technologie de zorg te verbeteren. De ziekenhuizen MSD en ZGT en de Regenborg Foundation zetten hun gezamenlijke onderzoeksprogramma voort. Jonge talenten krijgen 3 jaar de tijd om onderzoek te doen naar nieuwe technieken. Zo wordt onder meer gekeken hoe kinderen met astma thuis op afstand kunnen worden gevolgd. En hoe technologie kan helpen bij moeilijke voetoperaties. Volgens MST-bestuurslid Mirjam Vollebroek kan technologie het werk in de zorg verlichten zonder dat de menselijke aandacht verloren gaat. In het voorjaar van 2027 begint de werving van een nieuwe lichting onderzoekers. Bij haar afscheid als voorzitter van het ROC van Twente is Trudy Vos benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg reikte de onderscheiding donderdag uit tijdens haar afscheidsreceptie in de Gieterij. Vos krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het onderwijs, kansengelijkheid en de ontwikkeling van Twente. Ze was sinds 2016 voorzitter van het College van Bestuur. Fritze Mobach neemt het voorzitterschap van haar over. Vos is sinds 1 oktober officieel met pensioen. En dan is hier nog het weer voor Twente. De zon zien we regelmatig en het is aangenaam met zo'n 20 graden. Best warm voor de tijd van het jaar. Het blijft vanmiddag droog, maar vannacht is er kans op een bui met daarbij ook wat mist. En morgen is het weer droog met ook weer ruimte voor de zon.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg. En een ongeluk op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredome is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM. We built this city. De Otter Show.
8: Michel Otter.

Rebuild This City. En ik heb een vraagje voor je. Ik moest het mezelf ook even stellen. En achteraf kwam ik eruit. Maar buiten dit liedje, Rebuild This City, hadden ze nog meer hits, deze band Starship? Nou, misschien dat je deze wel herkent. Jawel, toch? Ja. Maar ik moest er ook heel lang over nadenken, of voordat ik erachter kwam dat Nothing's Gonna Stop Us Now ook van Starship is. Wel een ontzettend goed liedje trouwens. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM. Zometeen ga ik even bellen met de drummer van Wies. Waarom en hoe en wat en dat soort dingen meer. Dat hoor je dan zometeen wel, toch? Jawel, zeker weten. Zometeen hoor je Martin Garrix, Clinton Kane met Drown. Maar eerst Alphabeat. Dit is Fascination.

0: Een liedje Drown van Martin Garrix samen met Clinton Kane. Ja, en die Martin Garrix die heet natuurlijk eigenlijk gewoon Martijn Garretsen. Maar dat klinkt zo gek als je dat bij de BBC af moet kondigen. Dus daarom Martin Garrix, denk ik. Het is tijd voor ontsnapping. We zijn allemaal hartstikke druk in ons leven. Met kinderen wegbrengen, werken, sporten, al die dingen meer. Af en toe heb je een ontsnapping nodig. Een van de leukste ontsnappingen is dan concertjes bezoeken. Tenminste, dat vind ik zelf. En dat kan, want op 7 november dan staat Wies in de Metropool in Hengelo. Niet voor het eerst overigens, zijn ze al een aantal keer geweest. En ze hebben ook nog eens een nieuwe single. Dus genoeg aanleiding om even te bellen met Dan van de band, de drummer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hey, fijn dat je even aan de lijn wil komen. Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat heel erg goed.
0: Nou, hartstikke
1: heel
0: fijn.
1: Blij dat de nieuwe single uit is. En nog maar een maand en dan gaan we op tour. Dus ja.
0: Ja, te gek, hè? Die nieuwe single, hè? Die heet opnieuw. Wat betekent die single?
1: Opnieuw betekent een nieuw begin ingaan. En wat de positieve kanten zijn en de negatieve kanten. En
0: is dat iets, iets wat jullie als band herkennen? Nieuwe wegen inslaan?
1: Ja, vooral dit is ook gewoon het verhaal van Shanna ook. En voor haar was het ook een soort van nieuw, bepaalde dingen in haar leven wat een nieuw begin waren. Maar ook in de band hebben we ook wat nieuwe beginnen aangeraakt de afgelopen jaren. Dus ja. Ook als band herkennen we ons zeker in.
0: Ja, top. En hij is samen met je Terin van Bazaar. Hoe zijn jullie daar zo mee bij terechtgekomen?
1: Zeker, ja. Dat is ook echt heel erg leuk. We hadden al best wel lang contact met Mathieu. En hij is fan van de band. En wij zijn ook zelf echt groot fan van Bazaar.
0: Ja.
1: En toen waren we bezig met dit liedje. En toen dachten we van, nou, laten we gewoon even kijken of we dit met Mathieu kunnen doen. Dus wij hadden hem hiervoor gevraagd en zijn de studio ingedoken. En echt vanaf het eerste moment dat de twee stemmen bij elkaar kwamen, dachten we meteen van ja, dit is hem gewoon.
0: En ja, het blend fantastisch, hè?
1: Ja. Ja, en het is zo'n leuke pas. En ja, echt, ik kan niet wachten ook om dit ook een keertje live te spelen met hem. Dus ja, ik ben heel blij met deze samenwerking.
0: Komt hij mee naar Hengelo op 7 november of ga ik nu te ver in mijn dromen?
1: Dat kan ik nog niet zeggen, maar wie weet.
0: Ja, wie weet. Hè? Ja, en daar zijn er ook gelijk 12 versies op het EP'tje. Hoe dat zo?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, omdat het liedje heet Opnieuw. En ook in de muziek heb je ook een soort van herhaling die erin zit. En elke keer nadat we klaar waren met luisteren, waren we eigenlijk nog niet klaar met het liedje. We wilden hem gewoon opnieuw luisteren.
0: Ja.
1: Ja, dus wat is er dan beter om hem opnieuw te luisteren, maar dan in een andere versie? En we hadden uiteindelijk 20 versies gemaakt. We hebben er 12 op Spotify staan, de 24 uur versie op YouTube staan. En
0: dat is te gek. Komt er ook op een fysiek medium uit? Een cd'tje of een vinylsingeltje of zo?
1: Ja. Hij komt uiteindelijk op een vinyltje uit.
0: Ja.
1: Maar daarover komt later meer. En ook een kleine verrassing zit daarin. Daar hebben we ook gespeeld met Opnieuw. Ik ga de verrassing daarin niet helemaal verrassen.
0: En de tour, je zei het al, die start over een maandje. En het is eigenlijk de reprise tour van de tour die jullie in het voorjaar ook al gedaan hebben. Is het dan ook redelijk hetzelfde? Of zitten er toch mooie nieuwe verrassingjes in?
1: Er zitten zeker wat nieuwe verrassingen in. Dus we hebben wel echt het DNA gepakt van de eerdere tour. Want ja, nog steeds promoten eigenlijk het A-album.
0: Ja.
1: Alleen inmiddels hebben we dus ook dit nieuwe lied wat er aan is gekomen. En we zijn ook bezig geweest met andere liedjes.
0: Ja.
1: En we hebben zelf de set zelf ook gewoon weer onder de loep genomen om te kijken van hoe kunnen we het weer wat leuker en interessanter maken. Dus als je een keertje bent geweest, dan denk ik dat je nog steeds een hele leuke, nieuwe, verfrissende avond kan beleven.
0: Ja, te gek. Ja, dat was eigenlijk ook de vraag die ik nog had als laatste. Van, is het nog de moeite waard als je al bent geweest? Maar dat is het dus helemaal.
1: Dat is het helemaal, ja. En vooral ook in Hengelo. Want ja. We hebben daar inderdaad nu al een paar keer gespeeld. En elke keer zijn we eigenlijk weer helemaal blij verrast van hoe leuk het daar eigenlijk is. Want het publiek wat daarop afkomt, vinden wij eigenlijk altijd superleuk.
0: Ja, ik ben de vorige keer, twee jaar geleden geloof ik, ben ik geweest. Dat was met de Alles Anders Tour. En dat was, ja, was fantastisch. Ik ga er... en ik ben trouwens ook in Nijverdal geweest de afgelopen augustus of september.
1: Oh, leuk, op het theater.
0: Ja, met Higo. Ja, tof. Toen had ik nog even gebeld met de mannen van Higo hier in de uitzending. Dus ja, nee, helemaal tof. De 7 november staan jullie in de Metropool. Kaartjes zijn er denk ik nog wel. Check de website metropool.nl. Hey, ik ga hem even draaien, Dan.
1: Te gek.
0: Die nieuwe plaats voor jullie. Dit is Wies samen met Chutterin en opnieuw.

0: over hem zeg, hè? Die blijft even hangen in je hoofd. Opnieuw. Van Wies, samen met Mathieu Terrin, Saan van Bazaar. Het is zo'n fantastisch liedje. Zal ik hem nog een keer draaien? Nee, ga ik niet doen. Morgen draai ik hem wel weer. Zal ik doen? Ja, morgen draai ik hem gewoon opnieuw. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Zo heet hij. Ja. Oh, ik vind hem echt gek. Ja, maar ik ben sowieso Wies-fan, hè? Dat weten jullie wel, toch? Ja, dat weten jullie wel. Goed, hey, het is bijna 5 uur, dus bijna tijd voor het nieuws. Maar ik heb nog wel tijd voor een liedje. Ja.
1: Rechtstreeks vanuit Twente.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden!
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou ermee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: It's My Life. Bon Jovi hoor je bij de Otto Show op Twente FM.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Yes, yes, yes, daar ben ik alweer, nog steeds, weet ik veel wat. Ja, het is 5 uur geweest inmiddels bij de Otter Show op Twente FM. Nog een uurtje te gaan, hè? Ja, nog even een uurtje volhouden, dan ben ik weg. Ja. Nee joh, ik hoop dat je het leuk hebt, dat je het naar je zin hebt met mij op de radio. Als ik iets voor je kan betekenen, stuur een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of via de vernieuwde 1 Twente app. Heb jij hem al op jouw telefoon? Heb jij heel Twente al in jouw broekzak? Nee hè? Nee, nou doe dat dan even. Ga gewoon even naar de App Store. Zoek even op 1 Twente, aan elkaar vastgeschreven en dan kom je dat wel tegen. En dan kun je mij dus berichtjes sturen vanuit die app. Even op luister klikken, dan zie je een berichten-icoontje en dan nou, komt dat zo hier bij mij in de studio binnen. Geen enkel probleem. En dan kan ik voor jou draaien, misschien wel wat je gedraaid wil hebben. Ja man. Hey, zometeen heb ik nog een prachtige, maar echt werkelijk waar fantastische kringloopknaller mee. Ja, ik ben weer bij de kringloop geweest deze week. Och jongens, ik ben zo blij met deze. Oh, heerlijk. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst even deze ontzettend fijne, dikke, vette plaat van Cameron Whitcomb. Dit is The Kingdom of Fear.

Billy Ocean, het liedje Loverboy bij de Oddshow op Twente FM. Hey, tijd voor een pareltje in onze vaste rubriek, de kringloopknaller. Want ja, waarom zou je eigenlijk de hoofdprijs betalen bij de platenzaak als ja, de betere kringloopwinkel om de hoek soms stop zit met allerlei meesterwerken tussen die platen? En vandaag heb ik het over een album dat in 2009 verscheen, vlak na het legendarische meesterwerk Continuum. Dat lat lag torenhoog voor John Mayer. De critici vonden hem destijds misschien iets te gepolijst en trokken de vergelijking met de grote stadionrock uit de jaren 80 van Fleetwood Mac. Maar man, wat staat deze plaats? Vol met meestelijke popliedjes en waanzinnig gitaarspel. Ik heb het over de plaat Battle Studies uit 2009. Ik tikte hem deze week op de kop voor een absoluut prikkie. Maar muzikaal is dit toch echt pure rijkdom, mensen. Oh, luister maar eens naar dit liedje. Samen met Taylor Swift is dit Half of My Heart.

What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers. Daarvoor hoorde je ook nog Ray of Light van Madonna. Het is bijna 5:30, bijna tijd voor het nieuws met Tanja. Maar eerst nog even Last Frequencies. Dit is Live It All.

0: onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Kom ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Er is opnieuw onzekerheid over de aanleg van de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Het kabinet bekijkt opnieuw welke infrastructuurprojecten doorgaan, omdat er meer geld nodig is voor het onderhoud van bestaande wegen en spoor. De provincie Overijssel maakt zich zorgen. Bestuurder Martijn Dadema zegt uit te gaan van het principe afspraak is afspraak. Het kabinet trok eerder 1,9 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Naar verwachting komt er half oktober meer duidelijkheid. Dan stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over welke projecten doorgaan. 4 tukkers met een lichte verstandelijke beperking hebben hun diploma gehaald als ervaringsdeskundige. Ze volgden hun opleiding bij Sterkplaats Twente in Hengelo. Met het diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen bij problemen waar ze zelf ook tegenaan lopen. Zo leerde Thomas uit Almelo tijdens de opleiding eerst na te denken voordat hij een beslissing neemt. Hij blijft bij Sterkplaats Twente om anderen te helpen. Ook Frederica Tubbergen is blij met haar diploma. Zij zat vroeger veel thuis, maar kan nu anderen helpen om verder te komen. De 4 gediplomeerden kunnen bovendien doorstromen naar andere mbo-opleidingen. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vannacht is er kans op een bui en daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist kan er ook in de ochtend nog zijn. Daarna komt de zon er weer bij en dan blijft het droog met zo'n 21 graden op de thermometer.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A35 Almelo richting de Duitse grens. Vanaf Enschede-West 3 kilometer file met 5 minuten op onthoud. En tot slot de N342 de Hengelo richting Noordhoorn. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Touchy bij de Autoshow op Twente FM. Het laatste half uurtje is al begonnen. Sterker nog, het is al 7 minuten over half geweest. Dus we hebben nog maar een kleine 20 minuutjes, zo'n beetje met elkaar. Nou, laten we dan maar gauw doorgaan met dat fijne muziek van de Chainsmokers samen met Halsey. Dit is Closer.

lie to you. Je hoorde Charles and Eddie. Ja, dat is toch ook fijn, man. Heerlijk, terug naar de jaren 90 met die gasten. Daarvoor nog de Chainsmokers en Halsey, een liedje Closer. Hey, heb jij al plannen voor morgen trouwens? Ja, ik wel namelijk. Ik ben morgen om 11 uur in Enschede in de ochtend. Voordat ik hier naar de studio weer ga om 3 uur. Want er is een platenbeurs in de Metropool in Enschede. Oh, vet man. En wie weet... vind ik daar ook wel weer een prachtig koopje die ik dan een soort van als kringloopknaller kan betitelen. Ja, dat zou toch heel tof zijn. Misschien wel in plaats van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Ja, dat zou wel heel gaaf zijn, denk ik zelf.

0: nog een heel klein stukje voor me, alsjeblieft. Just when I Het is echt prachtig, hè? Ella Langley, Choosing Texas, hoorde je bij de Autoshow op Twente FM. En die Autoshow die zit er alweer op voor vandaag. Ja, man. Lekker, hoor. Ik vond het leuk dat je erbij was. Dat ik jou heb mogen vermaken met fijne liedjes. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. En als dat zo is, dan heb ik nog wel een tip, hoor. Ja, want morgenmiddag om 3 uur ben ik gewoon weer met een nieuwe Autoshow. Dus schakel dan gewoon weer in. Sterker nog, zet die radio helemaal niet uit. En blijf gewoon altijd bij Twente FM. Waarom ook niet? Dat is ook gewoon een dikke, vette, goede tip. Hé, hey, graag tot morgen. Ik heb nog tijd voor 1 liedje. En dat is ook wel een dikke classic, hoor. Dit is Else Moye en Is This Love. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Gevonden!
10: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
11: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl.

0: bedrijfsauto.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Er is opnieuw onzekerheid over de aanleg van de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Het kabinet bekijkt opnieuw welke infrastructuurprojecten doorgaan, omdat er meer geld nodig is voor het onderhoud van bestaande wegen en spoor. De provincie Overijssel maakt zich zorgen. Bestuurder Martijn Dadema zegt uit te gaan van het principe afspraak is afspraak. Het kabinet trok eerder 1,9 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Naar verwachting komt er half oktober meer duidelijkheid. Dan stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over welke projecten doorgaan. Vier tukkers met een lichte verstandelijke beperking hebben hun diploma gehaald als ervaringsdeskundige. Ze volgden hun opleiding bij Sterkplaats Twente in Hengelo. Met het diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen bij problemen waar ze zelf ook tegenaan lopen. Zo leerde Thomas uit Almelo tijdens de opleiding eerst na te denken voordat hij een beslissing neemt. Hij blijft bij Sterkplaats Twente om anderen te helpen. Ook Frederica Tubbergen is blij met haar diploma. Zij zat vroeger veel thuis, maar kan nu anderen helpen om verder te komen. De vier gediplomeerden kunnen bovendien doorstromen naar andere mbo-opleidingen. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vannacht is er kans op een bui en daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist kan er ook in de ochtend nog zijn. Daarna komt de zon er weer bij en dan blijft het droog met zo'n 21 graden op de thermometer.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
4: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuis-testen-co.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks.

0: straks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Zaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Er is opnieuw onzekerheid over de aanleg van de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Het kabinet bekijkt opnieuw welke infrastructuurprojecten doorgaan, omdat er meer geld nodig is voor het onderhoud van bestaande wegen en spoor. De provincie Overijssel maakt zich zorgen. Bestuurder Martijn Dadema zegt uit te gaan van het principe afspraak is afspraak. Het kabinet trok eerder 1,9 miljard euro uit voor de Neder-Saxenlijn. Naar verwachting komt er half oktober meer duidelijkheid. Dan stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over welke projecten doorgaan. 4 tukkers met een lichte verstandelijke beperking hebben hun diploma gehaald als ervaringsdeskundige. Ze volgden hun opleiding bij Sterkplaats Twente in Hengelo. Met het diploma kunnen ze andere mensen met een lichte verstandelijke beperking helpen bij problemen waar ze zelf ook tegenaan lopen. Zo leerde Thomas uit Almelo tijdens de opleiding eerst na te denken voordat hij een beslissing neemt. Hij blijft bij Sterkplaats Twente om anderen te helpen. Ook Frederica Tubbergen is blij met haar diploma. Zij zat vroeger veel thuis, maar kan nu anderen helpen om verder te komen. De 4 gediplomeerden kunnen bovendien doorstromen naar andere mbo-opleidingen. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vannacht is er kans op een bui en daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist kan er ook in de ochtend nog zijn. Daarna komt de zon er weer bij en dan blijft het droog met zo'n 21 graden op de thermometer.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: www.herenriem.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweren vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Er is opnieuw onzekerheid over de aanleg van de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Het kabinet bekijkt opnieuw welke infrastructuurprojecten doorgaan, omdat er meer geld nodig is voor het onderhoud van bestaande wegen en spoor. De provincie Overijssel maakt zich zorgen. Bestuurder Martijn Dadema zegt uit te gaan van het principe afspraak is afspraak. Het kabinet trok eerder 1,9 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Naar verwachting komt er half oktober meer duidelijkheid. Dan stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over welke projecten doorgaan. De eindsprint van het NK Tegelwippen is begonnen. Oktober is de laatste maand van de actie die dit jaar voor het laatst wordt gehouden. Inwoners en gemeenten halen tegels uit tuinen en de openbare ruimte en vervangen die door groen. Landelijk zijn inmiddels bijna 25 miljoen tegels weggehaald. Ook 10 Twentse gemeenten doen mee. Oldenzaal staat momenteel bovenaan, gevolgd door Hengelo, Losser, Rijsseholte en Wierden. Enschede staat onderaan. De komende maand kan die stand natuurlijk nog veranderen. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vannacht is er kans op een bui en daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist kan er ook in de ochtend nog zijn. Daarna komt de zon er weer bij en dan blijft het droog met zo'n 21 graden op de thermometer.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het.

0: Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het Parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Enschede 6-straat in Oldenzaal heeft vanochtend een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een fietser. De fietser is ter plaatse aan de verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht en de weg richting Enschede was volledig afgesloten. Trudy Vos is bij haar afscheid als hoogste baas van ROC van Twente onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg spelde haar donderdag de versierselen op tijdens een receptie in de gieterij. Vos ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor onderwijs, kansengelijkheid en sociaal-economische ontwikkeling van Twente. Ellen Lamberts nam donderdag na 50 jaar afscheid van de bibliotheek in Almelo. Ze groeide van zaterdaghulp tot het gezicht van de culturele instelling. De jaarlijkse landelijk bekende Willem Wilmink dichtwedstrijd noemde ze tijdens haar afscheid het pareltje van haar carrière bij de bibliotheek in het Baken. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en wordt het helder en koelt het snel af. Komende nacht is het rustig en koelt het af tot onder de 10 graden. Het kan daarbij weer mistig worden. Morgen begint grijs, maar als de mist is opgetrokken, wordt het een fraaie dag.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden!
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En de vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het AB Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Er is opnieuw onzekerheid over de aanleg van de Neder-Saxe lijn, de spoorverbinding tussen Enschede en Groningen. Het kabinet bekijkt opnieuw welke infrastructuurprojecten doorgaan, omdat er meer geld nodig is voor het onderhoud van bestaande wegen en spoor. De provincie Overijssel maakt zich zorgen. Bestuurder Martijn Dadema zegt uit te gaan van het principe afspraak is afspraak. Het kabinet trok eerder 1,9 miljard euro uit voor de Neder-Saxe lijn. Naar verwachting komt er half oktober meer duidelijkheid. Dan stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over welke projecten doorgaan. De eindsprint van het NK Tegelwippen is begonnen. Oktober is de laatste maand van de actie die dit jaar voor het laatst wordt gehouden. Inwoners en gemeenten halen tegels uit tuinen en de openbare ruimte en vervangen die door groen. Landelijk zijn inmiddels bijna 25 miljoen tegels weggehaald. Ook 10 Twentse gemeenten doen mee. Oldenzaal staat momenteel bovenaan, gevolgd door Hengelo, Losser, Rijsseholte en Wierden. Enschede staat onderaan. De komende maand kan die stand natuurlijk nog veranderen. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vannacht is er kans op een bui en daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist kan er ook in de ochtend nog zijn. Daarna komt de zon er weer bij en dan blijft het droog met zo'n 21 graden op de thermometer.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, dat geldt voor het vuurwerk. Het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Gevonden.
11: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen.

0: Gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen.

0: vannacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Kolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Kolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Iepen. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was.

0: De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië. En helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep, die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

0: exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat de rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.